Middel vergis me niet. Doe een middel vergis me niet. Hier leise Wort, ich hab dich lieb.

op je pak, sexy, toch niet? Omdat we mooi. Yes, ik loop met drift op liet.